Zevende vers. En ieder man zei te zijn kamerad, komt wel wie den loos trekken dat wie weten kennen van wem zijn halve dit angelek aan zich treffen heeft. Als ze trekken ze den loos en de loos val op Jona. Er zijn veel mensen die zich te wuchere handje heeft haar. Zond heeft veel mensen die de jaren in den grond gevierd. Dat loos trekken weer een gewendige wijk hoe mensen te jaren tijd toe een entschluss en gewisse dingen themen. Of dit recht of de aanrecht weer wordt aan zinig gezegd. Dat is over te zien dat God dit brukken deed zo dat Jona zien kan dat hij op een aanrechte wijk weer. God is niet tevreden met dat godloosheid dat in deze wereld is. Maar hij wordt zo goed en mens zijn raag nemen en dat zo erom draaien dat het aan ere kan. Dat meent niet dat wij ons te dat wij het handgeven zullen, zodat God kan geëerd worden. Nou nee. Paulus schrift van dit in Rijmen het vijfde kapitel, 20e vers, tegen het zesde kapitel, het tweede vers. Maar dat je zaad schijmt dat de zin mocht krachtig worden. Maar waar de zin krachtig wordt, daar weer de genoeg nog veel krachtiger. Dat zo als zin dicht in dood harst, groot zo de genoeg mocht harsen, dicht de gerechtigheid tot dat eeuwig leven, de Jezus Christus ans Heer. Wat zullen we dan door te zeggen? Zullen we in de zin wiederleven? Mocht dat niet zijn? Hoe zullen we, die we tot de zin gestorven zijn, door nog langer binnen leven? En Christ heeft geen recht dat hij of zij langer in de zin wandelen zal. We moeten ons van zo'n dingen weghouden, die ons in de zin vasthouden kennen. We zijn de Christus vrijgemaakt, maar niet vrij, zo te leven als we mochten willen. We zijn tot heiligheid beroept. Zo lezen we in Galaten het vijfde kapitel, het dertiende vers. Dan breiden je zijn tot de vrijheid beroepen, maar brug de vrijheid niet als een genatte voor dat vlees leven, deent een aan de andere en leef. De apostel Peter neemt dit thema ook op, en schrift zo in 2 Petrus 2, 15 en 16. Wils dit is God zijn wille dat dich goudet donen, je kennen den ermoel toestappen die niet beter weten. Leeft zo als die vrij zijn. Ober dood jene vrijheid niet brokken als een mantel verbezet. Ober leven als God zijn schloven. We kennen niet recht leven, wanneer we niet van God zijn recht gemaakt. Nu de achte bij tiende vers. Dan zeiden ze te aan, zei ons nu, aan wem zijn halve heeft dit angelijk ons getroffen? Wat is die arbeid? En van waar bist du gekomen? Van woon land bist du? Van wat van een lied bist du? En hij zei te aan, ik zie een Hebrea, en ik vercht dem Heer God van hemel, die de zee en dat drie land gemaakt heeft. Dan angstte de zeeman zich met een grote angst, en ze zeiden tot hem, wat is dit dat du je donen hast? Dan de mannen wisten dat hij van dem Herr wachtranen deed, wil zij houd aan dat je zegt. Zoals wie je zeiden had, deze zeemannen wisten niet veel van Jona, vielleicht nust, als hij op dat scheppen opkeem. Ober wil de storm je komen weer, en dat los op Jona je vallen weer, wollen ze nu weten wer hij weer, van waar hij gekomen weer en wat zijn arbeid mocht zijn. Mensen in die tijd waren met de Hebreeën bekend, wer ze waren, en de God den ze aanbeden deden. Die waren de mensen die in dem leven je God leefden. Ze wisten ook dat de Hebreeën er God had allerhand wonder voor de Israëlieten gedaan. Als ze kunnen deze mannen niet verstaan, waarom Jona van zo'n God wegrennen wordt. Ze hadden gehoord dat God had den zee en dat drie het landje maakt. Ze willen nu weten wat ze doen moesten dat dit storm tot een eind komen kon. Deze mannen deden zich zeer vechten als ze hoorden wer Jona weer, wat hij deed en wer zijn God weer. Voor deze mannen weer dat over een grote trotsel, hoe Jona zo'n doen kon als hij je donen had. Dat hij van zijn God wegrennen wordt. Mensen weten je weinig hoe een Christ zich behandelen zal, en wanneer hij dat niet deed, dan worden ze door even klagen. Die zeiden dan, met zo'n heichelen willen ze niet een deelnemer zijn.
en daarvan had ze zich niet betjeerd. Zo'n mensen worden zo'n uitred, maar niet kunnen ver God brengen, oh nee. Dat is niet recht dat Christen niet heilig leven, maar dat kan niet als een uitred gebruikt worden. Dat zullen ze over opmunteren zo voor God te leven, dat er geen vraag wordt zijn of wie werkelijk God zijn dingen zijn of niet. Hoe kan een mens voor God leven en een goede tijd zijn? Eerstens moet God een mens van zijn zinde losmaken. We zijn in de zin geboren, en dat loon van de zin is de dood. God kan de zin niet verdragen, also moet de zin weggenomen worden. Dat is waarom de Heer Jezus naar deze eerd kwam. Hij neemt onze zinde op zichzelf, en wils hij geen zin houdt, wordt hij voor ons te zin gemaakt. Dan sterft hij op een kruis, hij geeft zijn leven aan als een opfer, en zijn bloed wordt uitgegoten. Dat betoelt voor alle zin, voor alle mensen. Zonen die dat aannemen, worden zelig gemaakt. Dit is wat Peter in Apostelgeschichte 4, de 12e vers zegt, en door is ook een geen andere raden, dat heet in Jezus Christus, dan door is geen andere namen in de hemel mag mensen gegeven, die ik woont wie kunnen zelig worden. Is dat dan automatisch? Zijn alle bekeerd? Oh nee. Dat is niet automatisch. Dat is een goof. Dat moet zelfs aangenomen worden. Dat wordt ons klaargemaakt in deze schriften en veel andere. Johannes 1, 12 en 13, had het al gelezen. Johannes 5, 24 en ook Efeze 2, 8 en 9. Deze vers wil ik nu voor u lezen. Over al die hem aannemen, geeft hij dat recht God zijn kinderen te heten. Die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zijn willen, ober van God je boeren zijn. Dan Johannes 4, 24, en waarheid zei ik u, wer mijn woord heert, en dem leeft, die mij geschikt haft dat eeuwig leven en kämt niet aan je recht, ober is van dood tot leven gekomen. Efeze 2, 8, 9, dan denk je nooit zijn je zelig geworden, denk je in geloven, en dat niet uit je zelf, dat is een goof van God, niet der woorden, dat China zich wordt pochen. Van deze vers is dat duidelijk en klaar, dat een mens kan bloos denk je in geloven en dem Herr Jezus zelig worden. Goede woorden kunnen dat niet voor dich brengen, vriend. Wanneer een mens denk goede woorden kan zelig worden, dan wordt dat niet zijn nedig gewaast, dat Jezus Christus voor zinde sterven moest. Hoe kan een mens zeker zijn dat hij of zij dat eeuwig leven heeft? Hier moet we zeker zijn dat we ons op God zijn woord verloten en niet op onze gefehlen. In Johannes 6, 37 hebben we deze woord van de Heer Jezus zelfs. Alles dat mij de vader geeft, komt naar mij. En wer naar mij komt, waar ik niet uitstaten. En Johannes zijn eerste brief geeft hij ons nog meer te vertrouwen. En mij gefällt deze vers zeer. 1. Johannes 5, 10 bij 13. Wer aan den Gottesseen geleeft, haft dat Zeugnis in zichzelf. Wer nicht Gott geleeft, haft am zum Leugner gemocht, wils hij dat Zeugnis nicht geleeft haft, dat Gott van zijn Sehen geleeft haft. Dit is dan dat Zeugnis. Dat God ons dat eeuwig leven gegeven heeft en dit leven is en zijn zin. Wer den zin heeft, heeft dat leven. Wer den zin niet heeft, heeft niet dat leven. Dit heb ik u geschreven, dat je aan den Gottesseen zijn noemen leven, dat je weet te kennen dat je dat eeuwig leven hebben. Wicht je weer, vriend. We weten dat we bekeerd zijn, wils God en zijn woord gezegd heeft dat die aan dem Heer Jezus leven, dat eeuwig leven hebben. Wanneer een mens bekeerd is, dan kan hij ook in God zijn weg wandelen en kan hem dienen. In Rema, de 12e kapitel, de eerste twee vers, lezen we hoe we God om je volle kunnen zijn. Dat zegt door een prachtige breder. Dech God zijn grote medelijden,
dat je jun lief God even geven als een leven je opfer, dat God je veld. Dat is jun vernuftige Godesdienst. En stalt jun niet met deze welt gelijk. Leven ziet veranderd door een nieuwe zin, zodat je bewijzen kan wat God zijn wille is, dat God en aangeneem en volkomen is. En tot laatst heb ik dit, wat ons in Kolosser 3, 16 en 17 beschreven is. Laat Christus zijn woord rijkelijk in je wonen, in alle wijsheid en beleerd en vermoond je onderenander met psalmen en geestelijke gezang en zingt met je nood en je harten tot God. En wat emmer je doen, of een woord of de woord, dood in de Heer Jezus zijn noemen, en dankt God dem Vader der ich arm. Wel wie dan nicht an je hursam zenne, so as jona wir oberleven ans dem Herr ganz handjewe en zien wel a donen, en mocht de Herr ans alle genood dort verjewe. Gottes Segen, meine Freunde.

0: de klok is drooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich onder een onder moet spreken.
2: Vau groot as God. Doe wie een kleine jongheid vlucht zien voeren, vau groot as God. De voeren is er te zien zijn, kjepmol abtouwen om hemel. Zet die den plein wat de vleen deed? De voeren vlucht den jong, vau groot as de plein. De jong zei, zou je klein, ik kon in mes niet meer zijn. Dan nam de voeren den om airport en ze stonden voor den zeldenzaar plein. En vlucht de voeren den zijn, vau groot as dis plein. O, zei de daddy, dat is über zoja, zoja groot. Wel, zei de voerad, te den klein jong, dit is voor God, is voor die. Wo groot die arm, des on zijn, wat du nu zijn, wo wie die best van arm. Jo dichter bie die best bij God, jo grater wat hij zijn voor die. En jo grater wat hij zijn in den leven. Wann die dich bie arm best, dan wat, wo die arm, des on zijn, wat dort groot en kroffel zijn. Weens dort is wat hij is. So, wo groot is God für die? Wo groot is God für mich? Wann wir Gott für klein uns sein, dann wird unsere Probleme so ja groot lohnen. Aber wann wir Gott so uns sein, als er wirklich ist, dann wird wir arm uns sein, als groot und kroffvoll in unsere Probleme als klein in seine Hänge. Von der wir kicken nur eine Geschichte von Mohn, der hat ein grootet Ew ab Gott. Hij wist dat God wie groot en kroffel. Wo wie God onzijn, dat niet am anderen wo hij dan is. Aber bloß dus wie am dan onzijn. God blijft groot en kroffel. Aber des moon, die wist dat wo groot en kroffel God wie. En hij houdt zijn eeuw op am. Zijn bruider, die waren im Krieg. En zij dachten krak anders als des jong deut. De trouble wie zij houden en groot het eeuw op er. Problem en een clean you up God. So van der wij kijken de eerste Samuel 17 en als wij door dan kijken en dat lezen, dan wij een clean met van reden van David en hoe hij zich hier ben funk. Zijn broeder die weer gaan trien met Saul taub en zo ze weer nu terugje gaan jij in de Philistijn er armai en zo de weer twee boyen. En de Philister era armai wie op een boy, en de Israeliten era armai wie op een andere boy, en dort fashion wie zo'n schloch. Aber de wie een probleem. De Philister hadden een man wat er zeer groot wie ze zijn, wie even 3 meter groot. En zo, hij wil hebben dat de Israeliten zullen eenzel doet 3 checken, wat er voor geen arm feiten. En zo, jedes morgens en jedes uwes kent hij en staat door en beraalt te de Israelitische armai. En hij wil zeggen, schakt een man ruit naar mij, en te mij feiten, en wann hij je wendt, dan wil wie jene deiner zijn, en wann wie je wendt, dan moet die onze deiner zijn. Zo so David wie thuis gebleven, hij deed nu de schub abhossen en zijn voeren halen. En zo so zijn voeren, die zegte David, hij zal wat eten nemen en brengt dat naar zijn bruider, en wat thuis voor den versten van de armei. En hij wil zeggen merken, dat David zijn bruider nog oké weer. Dat wir euer Phones oder Telegram oder so, dat wir der einzige Weg, wat hij kon weiten, aus seine Sehens, okay, wir. En so David kämpft über dat Camp, en seine Bräuder, en de Armei sind da, en David lad dat eten der Stuhn, en rand da nur de Land, wo de Soldaten dann alle Stuhn, en frag ihn, wo dat dat, wo sie sind. En, als hij met de red, dann kämpft Goliath, war de grote Soldat, van de Philistijnse armee stopte waren verwoed en brachte waren krak dort, wat hij allemaal deed, alles smarries en alles uwes. En wanneer allemaal hij dat deed, dan trokken de zoluten trei en hadden grote vercht. En zo, dit is waar we de geschicht wel ophingen in 1 Samuel 17, vers 24. En dat zegt dus dit. De Israeliten zeiden einer ten anderen, zetst u den Mond verkomen, die kanten Israel te trotsen? Die jaren ja, wer dem wordt aanbrengen, wat veel wertvoller van tjernig kriegen. Hij wordt am ook zijn dochter geven als vroeg, en dem zijn voerder zijn familie wordt hij vroeg merken van taaks in Israël. David zei te dem, der bij zijn am stond, Wat woorden zou je voor hem doen dat de Philister aanbrengt en deze schoon van Israël wegneemt? Wer is de onbesneden Philister dat hij den levenden God zijn Heer zo trotsend deed? En zo ze zijn am dat waar wat de woorden je doen voor den mond wat deze mens wat aanbrengt wat de wat eent zo te schoon merkt. En dan in vers 28 darf ik zijn broer, zijn oudste broer, dat hij zegt dat hij hier dat wou David met de mannen reed, en dan wordt hij, dat zeg ik, in Elab wordt aanwendelijk met David en zegt, waarom bist u hier? Wer is nu met die poorschoep dort in de wildnis? Ik weet hoe groot die amades en hoe slecht die in hart bist. Du bist bloß gekomen die den Krieg te bezoeken. So zijn oudste broer is dol dat hij daar is en dat hij vrouwen vrouwen deed. En hij merkt dat ze hier wat hij thuis deed of is niet. Hij zegt, wer is nu met die poorschoep dort in de wildnis? Hij had niet een grote uur op zijn kleine broer. En hij dacht zo, die Aschelt ook kan thuis blijven, want hij kan bloß niet hier. Dat is wat hij dacht. En David zegt, wat heb ik nu aan hier doen? Ik vrouw bloß. En zo zal de verste die hier dort. En hij zegt, David zal dan aankomen. En zo, David zegt het al in vers 32, keiner zal zich voor deze Philister ängsten. Ik wil gewoon met hem kämpfen. En Saul zegt, nee, du kannst niet met deze Philister kriegen. Du bist maar een jong. En dit man heeft van jong aan kriegen geleerd. Maar David zegt het al, als ik mijn voorzienen schub heiden deed, kämen door hanen waren een leef of een boer om een loom te nemen. Dan denk ik, daar hing er aan. Kiel dit uit en bracht mijn loon pre. En wanneer dat tier zich jij mij weeren deed, dan neem ik dem bij hem holt en sluig dem dood. Ik heb beides levens en boren dood gemerkt. En met deze onbesnedenen Philister, wo ik kraak zou doen, wilt hij de arme van den levenden God getrotst haf. De Heer haf mij van de kleven van leven en van de kleven van boer geraad. En hij wordt mij van deze Philister zijn kleven raden. En zo zette David go. En mocht de Heer met die zijn. Dat is wunderbaar wou de David zijn breider en de armei zo angst hadden voor de grote soldaat, over wo ze God zijn deut wie zeer klein. Over David de had zijn uw op God wie zeer groot en door wein zag de probleem wat de verarm klein. Hij wist dat wo groot God wie. En hier is de onderscheid. David had dat ervoren wo groot en kroofval God weer in zijn ene leven je al je vast. Hij kon drie keer in zijn, wens dit passiert, dan deed God dit en dit. Hij geeft God al de eer en de heerlijkheid wat aan je heren deed, van de tijden waar God aan hoort je halten, de leefs en de boren dood te merken, van de een van de loom neem wat hij deed door beschitzen. Zal de welhand dat David zal zijn schutz je gereedschap ontraken, aber David sagt, er ist dort nicht gewarnt und er konnte nicht bangun, er nimmt sich da auf. Und so, David wisst dort, dass am Feld nichts besiegt Gott, wenn er wisst dort, wann er wird je in der Soldat gewarnt, dort wird, wenn er sich ab Gott verloten dort. Dort wird nicht sein, wenn er Schutzgereitschaft am hat. Dort wird sein, wenn er sein Glauben ab Gott gesagt hat. Und so, das ist, wo Gott vielmals schaffen wird. All het bezit losmerken zodat van de wat een kamp gewonnen worden dat het bloos hij wat de eer kreeg. En zo we zijn dat bij de Philister kwam nu David op touw. David heeft al zich wat steunen opgehoven en heeft hij in zijn tas genomen. Hij heeft een sling waar hij jet ruit en de Philister kwam ook al nu aan op touw en zijn schilddrager ging ver aan en dan vers 42, en als de Philister David klaar te zijn kreeg, veracht hij aan, wilt hij een schmakker roodhoeje jong weer. En de Philister zegt, zie ik een hond dat du jij in mij kämpst met den stok? En de Philister vliegt David uit in de noemen van zijn jatta. Kom bloos mal her, zei de Philister, en ik word die de veil en de wilde tieren den fleisch te vreten geven. Dan zei David te den Philister, du kämpst nu mij met schwert, einen Spess und eine Schmiedstang, aber ich komme die in den Namen von dem Herrn, der alles regiert, und der Gott über der israelitische Herr ist, wenn du getrotzt hast. David sagte zu den Philister hier, krieg Vuram hai wat jevan jen am hai kant krag en zeigt, wer Gott as, en wat Gott am wat halten te doen. En dan in Farsas 40 sagt dat van deo nach, wat de Herr ni die en mine mach geven, en ek wat die dood sloen en die den kop aufschnieden, ek wat de doodes van de Philister er her, nur de feil en de wille tieren geven, en alle menschen worden buiten, dat do en Gott en Israel as. David sagt hier all, werde ihr wat kriegen, wann dat is alle ewe as. En in Vers 47 sagt er, denn all die wat van deo hier sind, worden wollten, dat de Herr nicht mit Schwert oder Spitz anzuraden wird. De Kampf gehört dem Herrn, en hei wat mi, die in meine Macht geben. So David wist dat, nisch wat heisig wird han kunt antreten, wo den Kampf gewann, wo hei nu ben wir. Bloß Gott allein wird amhalten dort gewann. In einem Versen 48, Bad 50, da sag ich dort, aus der Galiat Nura, nur David abtaugink, aran David schwinn, bat de Kumpflinge nur dem Philister, und David faut in seine Torschnan, in neum einen Stein, und schmeut den mit seine Schilder, und hei traf dem Philister am Stirn, in der Stein schluch, in sein Stirn nan, und der Philister fall ab ihr mit dort, Gesach rauf, und so kam dort, dort David dem Philister, Doutschluch und Doutmjuk mit dem Schilder in Einstein. David hat kein Schwert bisig. Und so, wenn's die israelitische Armee dort erst sieht, was da passiert ist, der Rahn der Armee von den Philister hingeron und jewan jen da. Aber dort wir nicht, but David ist halt rückgestoppt und sich luten Brücken von Gott zum Wiesen, wo groß und allmächtig Gott wir. Hei hat Gott seine Kraft erfahren, all mehrmal euer. Und so, Gott brückt David hier, zum Wiesen, wo kraftvoll Gott ist. Dort Gott wird den Philister durchbringen, wird die israelitischen Menschen dort spotten. David, sein älster Bruder, hat sich nicht abverloten, dass das wird passieren, und die ganze Armee auch nicht. Sei horden er ihn ab den Kampf, in der Kampf sagt bloß viel zu groß, und er ihn ab Gott, wie viel zu klein. Und so, Gott hat viel mal auch in uns Leben so eine Dinge verbringen, wo dort heute ab Weichschaufen, dort sass keiner, der Kredit kontrollieren, aus bloß heu, für uns durch den Kampf bringen. So, wo graut es Gott für die von dir? Kann wie mit Taufe trüen sein, dort kreiten don't Wort von Kampf, ich jeden Stuhl von dir, dort ich das Wort, dort Gott mir wird halten. Ich wollte, dort Gott es geraut. Aber habe ich unsere Ehe und so sei er ab, unsere kämpfenden Schwierigkeiten, dort Gott, dort, wo wir Gott uns sein, es sei er clean geworden. Aber können wir sein, wo Trüheit es gewasst hat uns, all uns Zeit euer. In besonders Tiden abnahmen, wo wir wollten, wo wir können sein, Gott haftet euer Jeroen, und ich wollte das Heuwort nu auch wahrer tun. Amma wahrer, ans Denken halten, Tim, wo trü Gott gewas ist, und wo groß heu ist. Dort ist diese Sorte Taufe trüen, wo ans wird halten, Tim, jen de Kumpfen stehen, wo wir ans Ben fängen. Wie wollten dort, dass Gott laut Dinge in ans Leben nennen kommen, Tim, ans Glauben wussen, und wie wollten auch dort, heu wel Gott für uns, aus seine Kinder, und so wie wollten dort noch kreiten tun, was du in uns Leben nennt hast, dass Gott haft eine gute Ursache für, über wann wir wollen, immer im Denken, wo geraut und allmächtig hei ist, dann wollen unsere Troubles clean looten, und wir wollen, kann mit Taufe trüen sein, ich wollte, dass Gott haft das euer gedun, und hei wollte das nie auch wahrer tun. Aus seine Kinder, wir wollen immer, dass Gott es durch für uns, und Gott, so ist auch sehr, wo wir Gott uns sein, dort der nicht am anderen, wo hei ist. Aber dort, der in uns und am anderen, wo wir Gott tun, uns sein. So, was von Kampf fängt wir uns von der Bahn? Als Gott clean geworden in deine Ehen, dort du läufst, dort deine Kampf und deine Schwierigkeiten sind viel gerater, wenn's unsere Ehen sind bloß ab da in der Stadt, ab uns geraut in allmächtiger Gott. Diese Geschichte ist nicht so viel von einem Mann, als von einem allmächtiger Gott, wo der kann alles tun. Und das ist der selbe Gott, was ich in dir habe von dir. Wenn wir haben, du sei ja unsere Ehren ab unsere Kumpfen gesagt, und wir kicken Gott aus clean an, weil wir dort anerkennen, und dort Gott sein, dass uns das Leute ist, en an am freuen, dat hij ons verhalten, dat wir am so on sein deuden, als hij wirklich is. En an sie ihren van an sie kompfen rauf, en ab am saaten, en dan worden an sie kompfen clean looten, door no os wo groot Gott is. Gott is dit zelde, gestern en van deel en für immer. So Gott is sehen, but next.

on the programmes and all up cassette to have. Eine cassette met 2 programmen kost me bloß $10. Wenn je irgendein van onze programmen bestellen mocht, schickt ons dat geld met, wenn je dat bestellen. En onze touwheren die nicht in Kanada wonen, kennen deze programmen van de station, wo je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wenn wir die van Kanada touwschicken. De nummer voor dit programma is 310. Wenn je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma nummer 310.

zevende vers. En jeder man zei te zien kamerod, komt wel wie den loos trekken dat wie weten kennen, van wem zijn halve dit angelek aan zijn treffen heeft. Als ze trekken zei den loos en de loos val op Jona. Er zijn veel mensen die zich te wuchere handje heeft haar. Zond heeft veel mensen die de jaren in den grond gevierd. Dat loos trekken wie een gewendige wijk wil mensen te jaren tijd toe een entschluss en gewisse dingen thema. Of dit recht of de aanrecht weer wordt ons hier niet gezegd. Dat is over te zien dat God dit brugge deed zo dat Jona zien kan dat hij op een aanrechte weg weer. God is niet tevreden met dat Godlosigheid dat in deze wereld is. Maar hij wordt zo goor en mens zijn recht nemen en dat zo erom draaien dat het aan ere kan. Dat meent niet dat wij ons te dat wij het hand geven zullen zodat God kan geëerd worden. No, nee. Paulus schrift van dit in Rijmen het vijfde kapitel, 20e vers, tegen het zesde kapitel, het tweede vers. Ober dat je zaad schijm dat de zin mocht krachtig worden. Ober wo de zin krachtig wordt, door wie de geno nog veel krachtje. Dat zo als zin dicht in dood harst, groot zo de geno mocht harsen, dicht de gerechtigheid tot dat eeuwig leven, dat Jezus Christus ons Heer. Wat zullen we dan door te zeggen? Zullen we in de zin wederleven? Mocht dat niet zijn? Hoe zullen we, die we to de zin gestorven zijn, door nog langer binnen leven? En Christ heeft geen recht dat hij of zij langer in de zin wandelen zal. We moeten ons van zo'n dingen weghouden, die ons in de zin vasthouden kunnen. We zijn tegen Christus vrijgemaakt, maar niet vrij, zo te leven als we mochten willen. We zijn tot heiligheid beroept. Zo lezen we in Galaten het vijfde kapitel, het dertiende vers. Dan breide je zijn tot de vrijheid beroepen, maar brug de vrijheid niet als een genatte voor dat vlees leven, deent een aan de andere en leef. De apostel Peter neemt dit thema ook op en schrijft zo in 2 Petrus 2, 15 en 16. Wils dit als God zijn welle dat dich goudet donen, je kan den ermoel toestappen die niet beter weten. Leeft zo als die vrij zijn. Ober dood je vrijheid niet brokken als een mantel verbezet. Ober leven als God zijn schloven. We kunnen niet recht leven, wanneer we niet van God zijn recht gemaakt. Nu de achte betiende vers. Dan zeiden ze te aan, zij ons nu, aan wem zijn halve heeft dit angelijk ons getroffen? Wat is die arbeid? En van woer bist u gekomen? Van woon land bist u? Van wat van een lied bist u? En hij zei te aan, ik zie een Hebrea, en ik vercht dem Heer God van hemel, die de zee en dat drie land gemaakt heeft. Dan angstte de zeeman zich met een grote angst, en ze zeiden tot hem, wat is dit dat du je donen hast? Dan die mannen wisten dat hij van dem Herr wachtrane deed, wil zij houd aan dat je zegt. Zoals wie je zeiden had, deze zeemannen wisten niet veel van Jona, vielleicht nust, als hij op dat scheppen opkeem. Ober wil de storm je komen weer en dat los op Jona je vallen weer, willen ze nu weten wer hij weer, van waar hij je komen weer en wat zijn arbeid mocht zijn. Mensen in die tijd waren met de Hebreeën bekend, wie ze waren, en de God den ze aanbeden deden. Die waren de mensen die in dem leven je God leefden. Ze wisten ook dat de Hebreeën er God had allerhand wonder voor de Israëlieten gedaan. Als ze kunnen deze mannen niet verstaan, waarom Jona van zijn God wegrennen wordt. Ze hadden gehoord dat God had den zee en dat drie het land gemaakt. Ze willen nu weten wat ze doen moesten dat de storm tot een eind komen kon. Deze mannen deden zich zeer vechten als ze hierden wer Jona weer, wat hij deed en wer zijn God weer. Voor deze mannen weer dat ober een grote roodsel, wil Jona zo'n doen kon als hij je donen had. Dat hij van zijn God wegrennen wordt. Mensen weten je weinig hoe een Christ zich behandelen zal. En wanneer hij dat niet deed, dan worden ze door even klagen. Die zei er dan, met zo'n heichelen willen ze niet een deelnemer zijn.
en door wen ha ze zich niet betiert. Zo'n mensen worden zo'n uitred, aber nicht kennen ver Gott brücke, oh nee. Dort is nicht reich, dat Christen nicht heilig leven, aber dort kan nicht aus ne uitred gebrückt worden. Dort sollen ze aber abmunteren, so ver Gott te leven, dat dort geen vraag wird zijn, of wie wirklich Gott seine Kinder sind oder nicht. Wo kann ein Mensch für Gott leben und ein guter Zeh sein? Erstens muss Gott ein Mensch von seinen Sünden losmachen. Wir sind in die Sünde geboren, und das Lohn von der Sünde ist die Tod. Gott kann die Sünde nicht vertragen, also muss die Sünde weichgenommen worden. Das ist, warum der Herr Jesus nach dieser Erde kam. Er nimmt unsere Sünde auf sich selbst, und weil er keine Sünde hat, wird er für uns zur Sünde gemacht. Dann starf er ab dem Kreuz, er gab sein Leben Hahn aus ein Opfer, und sein Blut ward utgegoten. Dort betont für alle Sinn, für alle Menschen. Sohne, die dort annehmen, wurde selig gemacht. Das ist, was Peter in Apostelgeschichte 4, der 12. Vers sieht, und da ist es in kein anderem Radung, das heißt in Jesus Christus, dann da ist kein anderer Name in dem Himmel mag Menschen gejäft, der ich wohnt, wie kenne selig worden. Ist dort dann automatisch? Sind alle betiert? Oh nee. Dort ist nicht automatisch. Dort ist eine Gove. Dort muss selbst angenommen worden. Dort wird uns klar gemacht in diese Schriften und viel andere. Johannes 1, 12 und 13 hat er all gelesen. Johannes 5, 24 und Epheser 2, 8 und 9. Diese Vers will ich nur für jün lesen. Aber all die am annehmen, jef he dat reicht, Gott seine Kinder zu heten, die nicht von Blut und nicht uit fleischliches Verlangen und nicht uit den Mann sein Welle, aber von Gott geboren sind. Dann Johannes 5, 24, in Wahrheit sage ich jün, wer mein Wort hört, in dem lebt, der mir geschickt hat, haft dat ewig leven en kämpft nicht am gerecht, aber es vom Tod zum Leben gekommen. Epheser 2, 8, 9, dann dech not sind je selig geworden, dech den Glauben, und dort nicht uit jünd selbst, dort es ne Go von Gott, nicht derch Wolke, dort keiner sich wird poche tjener. Von dieser Phase ist dort deutlich und klar, dort ein Mensch kann bloß dech den Glauben an dem Herr Jesus selig worden. Gute Worte können dort nicht vor dich bringen, Freund. Wann ein Mensch durch gute Worte selig wurde, dann wurde nicht seine Neidig gewasst, dass Jesus Christus für Sünde sterben muss. Wo kann ein Mensch sicher sein, dass er oder sie das ewige Leben hat? Hier muss wir sicher sein, dass wir uns ab Gott sein Wort verloten und nicht ab unsere Fehler. In Johannes 6, 37 habe ich diese Wort von dem Herr Jesus selbst. Alles, dat mi de vor der Jef, kämpft no mi. Und wer no mi kämpft, wo ich nicht rütstete. In Johannes in erster Brief, jeft he uns nach meia, to vertrue, und mi gefällt diese Farge sehr. 1. Johannes 5, 10 betreff 10. Wer an den Gottes sehen gelebt, haft dat Zeugnis in sich selbst. Wer nicht Gott gelebt, haft am zum Lernen gemacht, willst he dat Zeichnis nicht gelebt haft, dort Gott von sin Sehen gelebt haft. Dit ist dann dat Zeichnis. Dort Gott ans dat ewig Leben gelebt haft, und dit Leben es en sin Sehen. Wer den Sehen haft, haft dat Leben. Wer den Sehen nicht haft, haft nicht dat Leben. Dit ha ich jünt geschreven, de je an den Gottes Sehen, sin nome gelebe, dat je weten kennen dat je dat ewig leven hebben. Wicht je weer, vriend. Wie weten dat we bekeerd zijn, wil God en zijn woord gezegd heeft dat die aan dem Herr Jezus leven, dat ewig leven hebben. Wanneer een mens bekeerd is, dan kan hij ook in God zijn weg wandelen en kan hem dienen. In Rema, de 12e kapitel, de eerste 2 vers, les wie, wo wie Gott zum Gefalle kenne seine. Dat sag ich dort am Prache, ich jünt, Breder, der ich Gott sein grotet Mitleide,
dat je jun lief God even jeva als een leven je apfa, dat God je veld. Dat is jun vernuftje Gottes dienst. En stalt jun nicht met deze welt gelijk. Leven ziet veranderd durch een nieuwe zin, zodat je bewijzen kan wat God zijn welle is, dat goed en aangeneem en volkomen is. En to laatst heb ik dit, wat ons in Kolosser 3, 16 en 17 beschreven is. Laat Christus zijn woord rijkelijk in jun wonen, in alle wijsheid en beleerd en vermoond jun onderenander met psalmen en geestelijke gezang en zingt met je nood en je harte tot God. En wat emmer je doen, of een woord of de woord, dood en hem Heer Jezus zijn nomen, en dankt God hem voor dat derg aan. Wel we dan niet aan je hoorzaam zijn, zoals jonen we overleven ons dem Heer gans aangeven en zien welle doen. En mocht de Heer ons alle je nood dort vergeven. God is zegen, mijn vrienden.

Onkel Peter habet ein Missionshus. Heute büte alles immer Schmack morgen. Eder wenn Benne wat trementieren wir, dann halb he doa mit. Wann ins wir wo hante fieren wir, so wir heute für alles verantwortlich. Heu lebt mit seiner Familie, ganz besiegt beim Missionshus, und kann da einmal und heu kann auch ab das Hus. Und einmal kann heu dort ein bisschen zitten. Nun fragen sie ihm, du Peter, wir haben in Indien auch ein Missionshus. Und dort ist einmal ein Junge, wenn sie dort zähmt, von dem wir auch vorhin vertellt haben, der kleine Ali. Der wird auch einmal geraten, und heu kann da bei ihm nicht wieder in die Schule gehen. Dat zo'n begoefde tint, dat zo'n schoen, hij wel mooi leren, aber dat deed op den gewoon niet. En vandaar als zijn man nog gestorven is en de paar drinkt zo veel, houdt wie met de pa en met de oma bereid dat hij kon op 2 jaar naar Duitsland komen en hier leren. Dat hij hier kon een goede school maken, dat hij nu hier kon weer leren. Nu is ons gedanken, wanneer hij naar Duitsland komt, Hij moet hier bij ons een familie leven. Dat is op 2 jaar. Ze vroegen de missionaris en Peter, wat je leeft, wat die de jongen aannemen? De Peter dacht een stukje, dan zei hij, jo, wie oud is de jongen? Nou jo, de is al 12 of 13, dat is zo'n kleine kind. Na dat post, en ons Thomas, de is 10, dan kon hij de een beetje aannemen. En wie worden er al alle typen aan het rijden? Zeg je wel wie dat zijn opnemen. Ze deden het ook gewoon niet lang, wat onkel Peter met Thomas in een vloekhoven voeren en dem Ali opvoelde. Ali werd gans opgericht. Wie dat hier alle uitzag, zo'n grote stoot. Zo veel zijn God hier nog alles hangt, die gans leven is gezien. Hij ziet zich bloos raam. Van de missionaren had hij al een beetje wat aan Dietsch geleerd en ze kon ook al een beetje Dietsch. In de missionsschule hadden ze ook Dietsch geleerd en ze kon ook al gewoon schön goed reden. Thomas wilde hem veel wiezen in Duitsland, maar eerst moest hij alle zelfs hier gewoon aankomen.

Dank zijn tjenge voor een je schuld zijn het om deze ondag te hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wilde niks een zware hartje willen, nur de ondag te van, jeder dag met Jezus.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma kost maar bloos $10. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, schijkt ons dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijken. De nummer voor dit programma is 310. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma nummer 310.

Levetohira. In Psalm 24 lees wie, wo David bede deid. Haar, denk on din medleid en on din truhoortje leif, wil ze zend al van oude tide doa. Ik wil alle tohira daaraan herinneren dat hij haar zo groot is en zijn truhoortje leif is zo groot. Deze leif heeft God im leven van zoveel mensen bewezen en die zijn zo dankbaar dafür en vrije zich dat ze bij haar zijn geworden, wil ze dat im geloven aangenomen hebben en op dem haren vertrouwen. Deze leef heeft God ook in ons leven erwezen, ook wanneer we dat niet gezien of erkend hebben. En ik lood aan, wil ik God daarvoor danken. Deze leef wil God ook in ons leven zichtbaar erwezen, omdat andere mensen dat zijn, wo God met zijn truhoortje leef zich ook in ons leven op een boord heeft, en wo hij ons gedroogd heeft, wanneer we niet alleen gaan kunnen. Ik bid dat ook dit programma een zegen is voor allen die nu ingeschaald hebben en een goede noorrecht hier willen. Ik lood je aan, wel God om zijn zegen bidden. Himmlische Vader, dankzij voor die truhoortje leef. We willen die daarvoor loven en prijzen. Dankzij haar dat u aan ons denkt en ons die truhoortje leef erkennen en erleven laatst. We danken voor die nood dat mensen nog een verlangen naar de goede noorrecht van die truhoortje leef hebben. We danken die dat mensen die nood erleven willen en ook erleven wil ze die daarom bidden. Dank je haar dat mensen dat ook bekennen, dat ze omgedreht zijn, wilst du aan die truhoortje leef of een woord hast. We beden nu voor alle Tohira, dat ook dit programma tom zeeën wordt voor allem die nu angeschuld hebben, en harsje. Dank je dat u den zeeën geven wist. Help ons, alle hindernissen was te riemen, dat we die bejeenen tjenen. Dat bedet in Jezus in hem nomen. Amen.